0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: daaglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Dis lekker. Dis plaaslik.
1: Jou gemeenskapsradiostasie.
0: Helderberg FM.
1: 93.6.
2: Jy sit hier binne, ek voel het in my bloed.

Welcome, you tune into Gold on Helderberg FM 93.6. I'm Mariana and I'm here with your requests. I'm going to do a few back to back. The next one, this one is for Leslie Band on the Run by Paul McCartney and his band. I've got that song for you. I'm going to be playing it. And then Elsa, Eerste Junior, natuurlijk. Sy het gevra vir Cat Stevens, Can't Keep Up. Ons gaan hom vir jou speel. En dan Elsa Senior, goeiemiddag Mariana, hoop dit gaan goed. Een van die volgende asseblief, Hurt So Good, deur John Mellencamp. Ons gaan daai een sommer vir jou speel. Ok, ek is jammer as ek nie sy naam perfect gesê het nie. Ek sal volgende keer. Geniet het, hier is Band on the Run, deur Paul McCartney.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.